we got

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom weer op deze zondagmorgen. Het is vandaag 21 juni en het is vandaag Vaderdag. En fijn dat u weer luistert. U luistert naar het programma Loof den Heer. Wij zenden uit van 9 tot 12 en de komende 3 uur staan in het teken van koor en samenzang, een kerkdienst en de verzoekplaatjes. We beginnen zo dadelijk met koor en samenzang. Om 9:30 schakelen we over naar een kerkdienst die vanmorgen wordt uitgezonden vanuit de Sionskerk in Epe. En de voorganger zal zijn dominee C. van der Worp. Rond 11:30 is er een verzoekplaatje. Vanuit de studio wens ik u mede namens onze technicus Robert Veldkamp een goede en een gezegende morgen toe. En mijn naam is Theresia Lagendijk. We beginnen zoals u van ons gewend bent met het eerste lied van vanmorgen. En dat is U zij de glorie. En het wordt gezongen door gezamenlijke koren uit Twente.

U hoorde koor en samenzang uit Dordrecht. En ze zongen Prijs de Heer met blijde galmen. Het volgende lied is Psalm 86. En het wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Loof den Heer.

0: We probeerden contact te krijgen met de Sionskerk in Epe, maar het is ons verder niet gelukt. We gaan nu over naar de kerk in Vorchten. En ik weet niet welke dominee ervoor gaat, maar dominee Kramer? Oké. Ik wens u een gezegende dienst.
1: Jezus zegt, ik ben het licht van deze wereld. Wie in mij gelooft, zal nooit meer in de donker wandelen. Het thema van deze dienst is een ontmoeting bij de waterbron. Het Eentoslied is lied 27 vers 1, mijn licht, mijn heil. En vers 6. De kerkenraad wens iedereen een gezegende dienst.

Heere God, vanuit die stilte mogen wij tot u zeggen dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hij die machtig werk is begonnen, zal het ook voltooien. En wij stellen ons vertrouwen op u. En deze God die omgeeft ons, hij draagt ons in zijn hand en hij zegent ons. Wees zo gezegend in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen. Laten we zo met elkaar zingen het lied Welk een vriend is onze Jezus, vers 1, 2 en 3.

De leefregel voor vandaag komt uit Johannes, uit Lucas, hoofdstuk 24. De preek komt uit Johannes. Lucas 24, vanaf vers 45. Hij maakte hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. En hij zei, dat is Jezus, tegen hen: er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad totdat jullie worden bekleed vanuit de hoge, met kracht uit de hemel zijn bekleed. Dat we dat mogen volhouden en mogen hopen en mogen blijven bidden met elkaar op die belofte, kracht uit de hemel, dat we daarmee bekleed mogen worden. Laten we samen als antwoord daarop zingen lied 647 voor mensen die naamloos zijn, de vier versen.

Laten we zo met elkaar gaan bidden tot die grote God. Ja, Heere God, wij zijn mensen die op weg gaan. Mensen die leven op deze aarde die U gemaakt hebt. En we zijn U zo dankbaar dat we mogen leven. Dat we de zon mogen zien. Dat we de warmte mogen voelen op ons huid en een droge tong. Heere God, het is allemaal door U gemaakt. Dank U wel voor de schepping om ons heen. De vogeltjes die we horen fluiten. De beesten die we in de wei zien of los in het bos zien lopen. Dank U wel. En Heere God, zo mogen we samenkomen hier in uw huis. Mogen we verbonden zijn met elkaar door het internet. Dank U wel voor deze nieuwe dag. De start van een nieuwe week. En ook al lijkt het soms, Heere God, dat u ons hebt verlaten. Wij mogen weten dat u ons nooit verlaat. Want u hebt het beloofd. Ik zal de trooster zenden. En dat doen wij dagelijks met het bidden. Heer, zend uw geest.

Heer, zend uw geest. Vul ons met uw kracht, met uw liefde, met uw goedheid. Omdat we mogen geloven, dat we mogen volhouden en dat we mogen zien op u. En zo willen wij ook bidden voor onze vervolgde broers en zussen. We willen aan hen denken op deze zondag. En in bijzonder willen wij hen zegenen. Heer, ook zij die moeten vluchten vanwege het geloof, omdat het niet meer veilig is in hun land. Heer, wij bidden voor hen. Bescherm hen op de wegen waar ze gaan en waar ze staan en waar ze proberen hun hoofd neer te leggen, waar geen plek voor hen is. Help ons om met open harten naar hen te kijken als ze in ons land komen, als ze in onze dorpen komen wonen, in onze straat. Heer, geef dat we een hart van liefde mogen hebben voor hen die in nood zijn. Heer, we bidden ook voor vrede. Vrede over Jeruzalem. Vrede over deze wereld. Heer, dank u wel voor een ieder die hier is, die een taak heeft. Wilt u hem of haar zegenen? Wees ook straks bij de kinderen en de leiding als ze naar hun eigen ruimte gaan. En Heere God, als we uw woord openen, Heere, dan mogen we zeggen dat uw woord is recht en waarachtig. En uw plannen staan vast. En wij prijzen u om uw trouw en uw almacht. En help ons om ons vertrouwen op u te stellen. Geef ons een hart dat zich verheugt in uw heilige naam. En ik bid u dat wij mogen verstaan en dat we mogen leven in uw licht. En dat de lofzang nooit zal ophouden, hier op aarde als in de hemel. Amen. Dan gaan we nu samen met de kinderen zingen.

0: Ik ben benieuwd wat jullie erover gaan hebben. Jullie ook? We zijn in ieder geval vrolijk begonnen, toch? Een beetje, ja.
1: Goedemorgen allemaal. Ja, ik ga vandaag een beetje afwijken van de Bijbel Basics, want we zijn deze week overspoeld door de zon. Maar wat zegt de Bijbel over de zon en wat brengt hij ons mee in deze week die voor ons ligt? Fijne dienst.
0: Bedankt, jullie ook een hele goede tijd met elkaar, hè? Geniet van de zon. Ja, dorst, hè? De schriftlezing komt uit Johannes hoofdstuk 4 vandaag en het is een forse schriftlezing. Het zijn hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 30 lees ik en daarna ga ik verder vanaf 39 tot 42. Maar vrees niet, daarna hebben we een tussenzang, zullen we maar even zeggen. Gaan we even met elkaar zingen en daarna neem ik het weer over. En we zingen tussendoor het lied dat u ten leven riep, vers 1 en 4. Na de schriftlezing is dat. Johannes hoofdstuk 4. Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria reizen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sychar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan niet met Samaritanen om, staat er dan tussen haakjes. En Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader. Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee. Jezus antwoordde, iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen de vrouw, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt, is uw man niet. Wat u zegt, is waar. Daarop zei de vrouw, ik begrijp dat u een profeet bent, Heer. Onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie vereren wat je niet kent. Wij vereren wat we kennen. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd. En die tijd is nu gekomen dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt, vervuld van de geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen vervuld van geest en waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen, dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, ik ben het, degene die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en zij verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, waar bent u op uit? Of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. En dan gaan we verder in vers 39. En in die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van mij. Zij gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog 2 dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar wij hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Tot zover de schriftlezing.

Gemeente, dit is een ontmoeting die alles heeft. Spanning, pijn, waarheid, ontwijking, genade en uiteindelijk vreugde. Het begint bij een bron, maar het eindigt bij een stad die in beweging is. En we staan stil bij drie lijnen in dit verhaal. Jezus doorbreekt grenzen om jou te ontmoeten. Jezus legt je dorst bloot en wil die werkelijk vervullen. En Jezus verandert je in iemand die ontwijkt, in iemand die getuigt. Jezus doorbreekt grenzen om jou te ontmoeten. Johannes schrijft, hij moest door Samaria. Dat is opmerkelijk, want veel Joden namen juist een omweg om Samaria te vermijden. Maar Jezus niet, hij gaat er dwars doorheen. Hij kiest de weg van ontmoeting. En kijk eens naar de grenzen die hier spelen in het verhaal. Een Jood en een Samaritaan. Een man en een vrouw. Een rabbi en iemand met een beschadigde reputatie. Alles zegt, dit gesprek mag niet plaatsvinden, het hoort niet te gebeuren. Maar toch begint Jezus met die ene zin. Geef mij wat te drinken. Hij vraagt iets van haar. Dat is op zich bijzonder. De Zoon van God stelt zich hier afhankelijk op. Hij opent geen gesprek vanuit macht, maar juist vanuit kwetsbaarheid. Geef mij wat te drinken. En dat is vaak hoe God wel werkt. Hij breekt niet zomaar binnen met geweld. Nee, hij klopt aan. Dat is geen hout. Hij klopt aan. Hij begint niet met veroordeling, maar juist met contact maken. En misschien voel jij ook wel grenzen. Tussen jou en God. Misschien door je verleden. Door schaamte. Teleurstelling. Of het idee van ik hoor er niet bij. Maar dit verhaal laat zien dat Jezus zich niet laat tegenhouden door jouw grenzen. Sterker nog, hij gaat er juist bij zitten. Bij jouw bron. De plek waar jouw leven zich afspeelt. Soms denken wij als mens dat wij eerst al onze problemen moeten oplossen voordat wij naar God kunnen gaan. Maar in dit verhaal komt Jezus naar de vrouw toe. Jezus komt naar ons. Hij verwacht niet dat je leven op orde is. De uitnodiging en de vraag bij dit eerste punt is: waar zit jouw Samaria? Waar denk jij? Daar wil God niet komen. Durf hem daar maar eens toe te laten. Of misschien is Jezus daar al. En legt hij je dorst bloot. En hij wil je dorst werkelijk vervullen. Want ook in dit verhaal, het gesprek schuift langzaam van gewoon water naar diepere dingen. De vrouw blijft wat oppervlakkig. Ja, maar u hebt toch geen emmer? Hoe kan u dan levend water vinden? Of bent u dan meer dan Jacob? Kun je dan dieper graven of breder graven? Jezus gaat een laag dieper. Hij zegt, iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst. En dat is ook zo herkenbaar in ons leven. We leven vaak in een cyclus van dorst en tijdelijke vervulling. Je bereikt iets, het voelt goed, maar het zakt weer weg. Je zoekt liefde, het helpt even, maar blijft toch kwetsbaar. Of je probeert controle te houden, maar het leven glipt je door de vingers weg. En dan zegt Jezus hier iets radicaals. Hij zegt, wie van het water drinkt dat ik geef, zal nooit meer dorst krijgen. Jezus spreekt over een bron van binnenuit. Niet iets externs, maar een innerlijke vernieuwing. Leven met God zelf. En laten we daar nu allemaal op zitten te wachten, toch? Ja,
De Heilige Geest wil een bron van levend water in ons zijn. In ons binnenste. En we mogen God daar ook om bidden. En dat hebben we ook vanmorgen gedaan. Heere, vul mij met uw geest. Elke dag opnieuw. Zodat de stromen van levend water uit ons binnenste mogen vloeien. Johannes hoofdstuk 7 zegt Jezus het op de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Op het hoogtepunt van een feest. Hij staat in de tempel en aan de riptij. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Nee, hij zegt, hij roept. Hij roept, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Zie hem daar staan op de tempelplein, schreeuwend over de mensen. Met die belofte dat rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En hiermee bedoelde Jezus de Heilige Geest. Die zij die hem geloven zouden ontvangen. Maar toen was de Geest er nog niet. Want Jezus was nog niet opgenomen tot Gods majesteit. Maar vandaag is de Geest in ons midden. Hij is hier. En als je dorst hebt, mag je komen en drinken. Zodat een bron van levend water uit je binnenste kan opvloeien. Maar voordat deze vrouw dat echt mag ontvangen, gebeurt er iets bijzonders. Jezus zegt, ga je man eens halen. Een vreemde wending in het verhaal. Het gaat over water en ineens moet ze haar man halen. Maar het is precies raak. Dit is haar pijnpunt. Ze heeft 5 mannen gehad en met degene wie ze nu is, is haar man niet. Een leven van gebroken relaties. Misschien hunkert ze wel naar liefde. Of naar veiligheid, naar erkenning. En Jezus, hij benoemt het ineens. Hij duwt haar niet weg. Nee, hij noemt dit om haar te bevrijden van de illusie dat dat haar dorst zal stillen. En dat is confronterend. Maar tegelijkertijd is die confrontatie ook genadig. Want wat niet benoemd wordt, kan niet worden hersteld. Kan niet worden genezen. En let op, hè. Jezus zegt niet, jij moet je nu schamen. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, wat je zegt is waar. Heer Jezus ziet haar volledig. En Jezus, hij blijft. Hij loopt niet weg. Hij zet haar niet aan de kant. Hij ontwijkt haar niet. Nee, hij is genadig voor haar. Hij is genadig voor ons. Jezus weet alles van ons. Echt alles. Niet alleen maar ons gedrag. Nee, ook het verlangen wat daarachter zit. En hij gaat het gesprek niet uit de weg. Nee, hij wil genadig zijn. Genadig voor jou, voor mij. En de vraag die hierbij hoort is, durven wij Jezus toe te laten in de diepere lagen van ons leven? Niet alleen maar deze nette buitenkant, maar ook onze dorst, onze patronen, onze leegte. Bid daarom eens eerlijk. Heer Jezus, waar zoek ik water dat mij niet echt verzadigt? Bid eens eerlijk. Heer Jezus, waar zoek ik water dat mij niet echt verzadigt? Heer Jezus, waar zoek ik water dat mij niet echt verzadigt?

gebeurt er iets moois. De vrouw snapt het. Dit is een bijzondere man en ze begint over aanbidding. Waar moeten we nou God aanbidden? En Jezus denkt, oh, ik heb wel nog een stapje verder. En dan zegt Jezus, de Vader zoekt mensen die hem aanbidden in waarheid en in geest. Jezus gaat nog een laagje dieper. Het is niet gebonden aan een plek, lieve vrouw zou ik haast willen zeggen. Het gaat niet om de uiterlijke vormen, lieve meneer. Nee, het gaat om een hart dat echt is voor God. Aanbidden in waarheid en in geest. En dan zullen we zien, ik ben het, de Messias, door aanbidding in waarheid en in geest. En dan gebeurt het. Wat doet die vrouw in dit verhaal? Wat doet ze? Ze laat haar kruik staan. We lezen er zomaar overheen. Ze laat haar kruik staan. Dat kleine detail, dat zegt alles. Ze laat het symbool van haar zorgen achter. Ze was op weg voor water. Maar dat heeft ze niet meer nodig. Nee, haar focus is veranderd. Ze heeft iets anders gevonden. Iets beters. En ze gaat terug naar de stad. De plek die ze ontweek. En ze roept daar, kom mee! Er is iemand die alles van mij weet. Shocking. Shocking is dat. Iemand die alles van mij weet. Niet van, joh, ik heb mijn leven op orde gekregen. Ik heb Jezus leren kennen. Nee, hij weet alles. Ja, ook van die zesde man. Hij weet het. En dat is precies haar getuigenis. De vrouw die mensen vermeed, zoekt nu de mensen in de stad op. De vrouw die zich schaamde, spreekt nu voluit. De vrouw die dorst had, wordt een bron van levend water. En de stad komt in beweging door haar woorden. Hij weet alles van me. Nou, durven wij dat ook te zeggen? Als we in het dorp lopen of in Heerde binnenkomen. Kent hij? Hij kent je dieptes. Maar durven we dat ook te uiten en te beleiden? Want dit was haar getuigenis. Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. En ze schaamde zich niet meer. Ze begon te getuigen. En de stad komt in beweging. Mensen komen naar Jezus toe. Ze luisteren. Ze geloven en zeggen, wij hebben hem zelf gehoord. Jezus verandert je van iemand die ontwijkt naar iemand die getuigt. En dat werkt. God gebruikt geen perfecte mensen, maar wel eerlijke mensen. Je hoeft je verhaal niet mooier te maken dan het is. Want juist jouw echte ontmoeting met Jezus heeft kracht. Wie in jouw omgeving zou dit moeten horen? Niet een compleet verhaal met een opgesmukt verhaal. Nee, maar met die ene zin. Kom en zie wat Jezus in mijn leven doet. Hij kent me. Hij kent jou ook. Hij is een bron van levend water. Door zijn geest in ons. Dit verhaal begint bij een bron. Maar het eindigt bij een oogst. Jezus zegt, de velden zijn wit om te oogsten in het tussenstukje wat ik niet heb gelezen. En daar, wat begon met die ene ontmoeting, wordt een beweging in die stad. Mensen komen tot geloof. Getuigen begint niet met perfecte kennis, maar met verwondering. Niet met een afgerond verhaal, maar met een ontmoeting. De vraag is niet, ben ik goed genoeg? Maar de vraag is, heb je Jezus al ontmoet? En als dat zo is, dan kan hij ook jou gebruiken. In de straat waar je woont, waar je werkt, in je familie, bij je vrienden, de sportclub, op school. Om anderen op hem te wijzen. Wij hoeven niet alles te weten. We hoeven alleen maar te zeggen, kom en zie. En misschien is dat ook wat God vandaag wil doen. Jou opnieuw ontmoeten. Of jouw dorst vervullen. Of jou inschakelen in zijn koninkrijk, in zijn werk hier op aarde.
Dus hoor vandaag de stem van Jezus die zegt: jij hoeft niet weg te blijven. Ik zoek je op. Jij hoeft niet leeg te blijven. Ik geef levend water. Jij hoeft niet stil te blijven. Ik wil je gebruiken. Kom, drink en deel het uit. En laten we daarom samen met elkaar biddend zingen: Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang u mij adem geeft, zolang ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want u bent bij mij. Heer, ik bid u, blijf mij nabij.

Laten we zo met elkaar danken en bidden. Bron van levend water, kom ontspring nu in mij. Zend uw geest, o heilig God, en maak mij vrij. Dank u wel, Heere God, voor de woorden die vandaag mochten klinken door de liederen heen, maar ook door uw woord, de Bijbel. Wat we mochten lezen van die vrouw die komt bij de put, omdat ze dorst heeft. Natuurlijke dorst. Maar vervuld wordt met de liefde van uw Zoon Jezus Christus. Die haar vervult, die haar aanraakt op haar pijnpunt. Opdat ze niet meer ontwijkt, maar getuigt. Dat ze zelf een bron mag worden, mocht worden. Dank u wel. En dank u wel, Heere God, dat ook dat woord voor ons klinkt. Dat u ons ziet. En dat Jezus bij ons wil komen, bij die waar de bron waar ons leven zich bevindt. En dat u, Heer Jezus, die pijnpunten in ons leven wilt aanraken. Want u kent ons door en door. Opdat wij die aanraking en die ontmoeting met u mogen hebben. Opdat wij ook een bron mogen worden van levend water. Dat uit ons binnenste stroomt tot overvloedens toe. Dat we een bron van vreugde mogen zijn. Een bron van vrede. Een bron van goedheid. Een bron van leven, omdat uw geest in ons woont. Niet omdat wij het verdienen, Heer. Maar omdat u zo genadig bent. Dat u zo genadig bent voor ons. Heer Jezus, dank u wel. Duizendmaal dank. Duizendmaal dank. Heer, geef ons ook die kracht die nodig is om in het leven te staan. Om in het leven, gewoon het leven te leven. Geef ons kracht waar dat nodig is. Geef ons moed. Geef ons durf. Geef ons geloof op die hoop die in ons leeft. Opdat we de mensen om ons heen mogen laten zien wie u bent in ons leven. En wie u wilt zijn in hun leven. We mogen getuigen van u. Want Heer onze God, als benauwdheid dreigend op ons valt, stel ons dan in de ruimte. Als de donkerheid van zorg en angst ons overvalt, laat uw licht dan over ons opgaan. Als wij gevangen zijn in schuld en teleurstelling, maak ons dan in Jezus' naam vrij. Want Jezus is het toch die ommekeer brengt. En in hem keren wij ons naar u toe. En durven erop te vertrouwen dat ook wij voor het licht geschapen zijn. Dat ook wij de ruimte krijgen om te worden wie wij werkelijk mogen zijn in u. En dat wij het licht krijgen om te groeien en vrucht te dragen. En dat wij ervaren dat leven uit liefde geen onbegonnen werk is. U zet de toon. En wij stemmen gaarne in. Heren, zo mogen we ook voorbeden doen. Heere God, en dankzegging. We willen u bidden voor Jessica Teekman. Heren, we willen u bidden dat het visum spoedig afgegeven mag worden. Zodat ze in Zuid-Afrika herenigd mag worden met haar man en kind. Heren, wij willen hen zo zegenen. In het werk wat ze daar doen en de tegenslag die ze nu hebben. Heere God, u bent de God van overwinningen en we willen u bidden dat het voorspoedig mag lopen. Heer, ook als we straks onze gaven mogen geven voor het werk, wat zij daar doen, willen we u bidden dat het geld gebruikt mag worden tot uitbreiding van uw koninkrijk. Maar bovenal ook voor mensen die het nodig hebben. Heer, wij zegenen hen werk in Zuid-Afrika. Heere God, wij willen ook voorbeden doen voor Koos Marskamp. Zij is nu bij haar dochter in Ierland. En ze de tijd die haar nog rest hier op aarde wil ze
daar graag met haar dochter doorbrengen. Heren, we zegenen hen. Geef kracht, geef sterkte, geef moed en geloof. Heere God, wij zijn u ook dankbaar. Dankbaar dat Rutger Rietberg is geslaagd. Heer, wilt u hem ook het verdere van zijn leven zegenen, ook in de vervolgstappen die hij onderneemt. Heere God, we zijn ook dankbaar met Herbert van Werven, dat hij gespaard is na een hartinfarct. Heer, dank u wel, dat hij ook zo de bruiloft van zijn dochter mocht vieren. Heere God, dank u wel dat u hem hebt geholpen, samen met de doktoren. Heer, we zegenen hem met gezondheid in Jezus' naam. Heer God, we willen ook bidden voor Afke Wullink, als zij de bloemengroet krijgt. We zegenen haar met uw liefdevolle zegeningen. Dat het haar goed mag gaan. In Jezus' naam. Dank ook, Heere God, voor vanavond als de buitendienst plaats zal vinden. Heer, geef dat het een goede bijeenkomst mag zijn tot eer en glorie van uw naam. Dat u van uw naam mag worden gezongen. Dat uw naam verhoogd mag worden. Dat de omgeving het mag horen, dat het mag klinken. Heere God, wij zijn u dankbaar voor de kerk hier in Vorchten. Dat zij een plek zo innemen in dit dorp. Heere, dat zij een bron van hoop mogen zijn. Een baken op een woeste zee. Heere God, een oase in tijden van onrust. Heere, zegen ook zo in ieder die hier is. En in ieder die met ons verbonden is. Dat ze ook op die manier een getuige mogen zijn van uw liefde, van uw goedheid, van uw trouw. Heere God, ga ook zo deze week met ons mee. Met alles wat voor ons ligt. Alles wat op ons pad komt, dat het mag zijn in uw licht. Heer, of het nu moeilijke dingen zijn, of juist vreugdevolle dingen. Heer, er is zoveel wat ons bezighoudt. Heer, de wereld kan ons overvallen met alle ellende van oorlog, de onzekerheid. Heere God, maar er kan ook zoveel vreugde in ons leven zijn. Genieten van de mensen om ons heen. Onze verjaardag vieren of een huwelijksdatum vieren. Heer, of gewoon genieten van het leven dat u ons geeft. Heer, u bent de God en de schepper van deze aarde. En u hebt ons hier geplaatst en we mogen ervan genieten. Dank u wel. Dank u voor het goede dat u geeft. En dank u wel dat we zo samen mochten komen, hier vergaderd rondom uw woord, bijeengekomen. Dat we opgebouwd mogen worden, misschien vermaand, bemoedigd, nieuwe hoop en kracht hebben gekregen. Heren, wij bidden u om uw Heilige Geest, een bron van levend water in ons, dat uit ons mag stromen om uw naam te verkondigen. En zo mogen wij komen om te drinken en uit te delen in Jezus' naam. Amen. Is er tijd voor het geven van onze gaven? De doelen worden aangegeven. En straks zingen we 2 slotliederen. U hebt de overwinning behaald. Dat zingen we 2 maal. En majesteit, groot is uw majesteit. En misschien zeg je wel, nou, de woorden hebben toch wel een beetje iets bij mij opgeborreld. Nou, zou ik zeggen, schroom niet om een van de ouderlingen of diakenen aan te spreken. Of iemand van een kring of iemand die een gebedsteam is. Zeg, nou, wil je met me bidden? Zo mogen we elkaar tot een hand en een voet zijn. Om samen als volgelingen van Jezus Christus hier op aarde te leven, te werken en te wandelen. Het is tijd voor onze gaven.

Laten we ons hart zo openstellen om Gods zegen te ontvangen. En die zegen, dat is het goede van God. Allereerst voor onszelf, maar bovenal ook om uit te dragen en uit te delen aan hen die op ons pad tegemoet komen. En daarna sluiten we af met amen, amen, amen. De vrede zij met u, broers en zussen, en liefde en geloof van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. Genade zij met allen die onze Heere Jezus Christus liefhebben in onvergankelijkheid, totdat Hij terug zal komen op de wolken in de kracht van zijn geest.

0: een hele goede week met elkaar.
1: U heeft kunnen luisteren naar een kerkdienst die vanmorgen werd uitgezonden vanuit de hervormde gemeente in Vorchten. En de voorganger was dominee Kramer. We gaan nu weer verder met koor en samenzang. En u gaat luisteren naar God heb ik lief. En het wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Laudate.

Het christelijk mannenkoor Loof den Heer zong U alleen bent God en Heer. Het volgende lied wat u gaat horen is van de lofzang uit Heerden en ze zingen Ave Verum.

U hoorde Psalm 68, vers 10 en vers 17. En het werd gezongen door een koor en samenzang uit Bolsward. U gaat nu luisteren naar Sabbat. En dat wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Eiland Urk.

U hoorde het lied Niet voorbij en het werd gezongen door de lofzang uit Heerde. Het volgende lied wat u gaat horen is Jezus leven van mijn leven. En het wordt gezongen door het christelijk gemengd koor uit Apeldoorn.

Het is 11:30 en we beginnen met de verzoekjes. Maar we hebben er vanmorgen maar één. En het is bestemd voor alle verzorgingstehuizen in de regio. Het is de Spulbrink in Vaassen. Het Hofje Wentakker in Heerde. Brinkhoven in Heerde. En de Boskamp in het Harde. En natuurlijk ook voor alle luisteraars van Radio 794. U gaat luisteren naar Psalm 116. En het wordt gezongen door de lofzang uit Heerde.

Dit was het verzoekje van vanmorgen, maar blijf vooral verzoekjes aanvragen. U kunt dat op de volgende manier doen. U stuurt een briefje naar Radio 794 ter attentie Loof den Heer naar Dorpsstraat 55 81 81 AA in Heerden. Of u deponeert een briefje met uw verzoek in de brievenbus voor Villa Jacoba aan Dorpsstraat 55 in Heerden. Maar u kunt natuurlijk ook een mailtje sturen naar Loof den Heer, apenstaartje rtv794.nl. We gaan nu verder met koor en samenzang tot 12 uur. En u gaat nu luisteren naar De Verloren Zoon. En dat wordt gezongen door het Christelijk Mannenkoor Eiland Urk.

Het is alweer bijna 12 uur en dat betekent dat we gaan afsluiten. We hopen dat u genoten hebt van de liederen en gesterkt en getroost en bemoedigd bent door de kerkdienst die heeft kunnen beluisteren. De technicus deze morgen was in handen van Robert Veldkamp en de samenstelling en presentatie werd gedaan door Theresia Lagendijk. Na 12 uur gaat Radio 794 verder met het programma Klassiek Matinee. Hopende dat u zo volgende week zondag weer naar dit programma luistert. En ook namens Robert wens ik u nog een hele fijne en een goede zondag toe.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête de la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer, droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump. Die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlak bij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jetten zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Voorst spelen we zo.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek.
1: Van Voorst Veluwe Zoom.

0: Welkom bij Live and Undercover, een nieuw programma op RTV of bij Forst Veluwezoom. Mijn naam is Romy en bij mij is Jos Verbraken. Goedenavond. Goedemiddag is het eigenlijk nog, het is nog geen 6 uur.
1: Nee, dat komt omdat wij natuurlijk vanuit het verleden gewend zijn om 's avonds te draaien.
0: Ja, precies. Ja, het programma Live and Undercover heb jij namelijk eerder gehad bij een andere lokale omroep. En het begon toch weer te kriebelen om weer wat met live muziek en met covers te doen. Want daar draait het programma om, toch?
1: Nou ja, je hebt me ooit zelf aangestoken.
0: Ja, dat
1: klopt.
0: Het
1: is allemaal met jou. Het is jouw schuld. Het is met jou begonnen.
0: Ja, dat is waar.
1: Ooit bij RTV Apeldoorn, volgens mij, hè?
0: Ja, daar is voor mij mijn radiocarrière ooit begonnen. Tenminste, mijn lokale radiocarrière. En ja, uiteindelijk ben jij eigenlijk toch degene in onze familie die het meeste praat van iedereen. Dus ja, dan is het eigenlijk niet...
1: En het meeste naar muziek luisteren, denk ik ook.
0: Ook dat, ja. Dus het is eigenlijk niet gek dat jij ook wel besmet bent geraakt met dit radiovirus, om het zo te noemen.
1: Daarna zijn we naar Veluwezoom.
0: Veluwe Centraal.
1: Veluwe Centraal gegaan,
0: ja,
1: in Apeldoorn.
0: Zeker, ja.
1: In het kleine torentje.
0: Ja, op het Marktplein.
1: Op het Marktplein.
0: En nu staan we hier.
1: Met Martin.
0: Ja.
1: En uiteindelijk heeft Martin ons weer hier geïntroduceerd. Die lieverd.
0: Ja.
1: En zodoende hebben wij uitzending nummer 1.
0: Ja.
1: Een nieuwe start, een nieuw begin. En ik hoop dat we de luisteraars blij kunnen maken met een hoop mooie muziek. Want er is zo verschrikkelijk veel mooie muziek. Gemaakt, wordt er gemaakt, wordt er live gespeeld. Geweldige covers. En ja, wij zijn natuurlijk geen generatiegenoten.
0: Nee, zeker niet. Nee, we zijn vader en dochter. Dus daar zitten wel een paar generaties tussen.
1: Dus we brengen allebei uit onze eigen platenkoffer onze eigen muziek mee.
0: Ja, onze eigen muzieksmaak en stijl ook.
1: Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Ik zou zeggen, laten we maar beginnen.
0: Ja, waar gaan we naar door?
1: Ja, we gaan eigenlijk door naar een vrij jonge band. Een Brits muziekduo, Sean Lee en Andy Platz. En ze heten Young Gun Silver Fox. Ik heb ze altijd al live willen zien. En ik heb net 2 dagen geleden tickets gekocht voor volgend jaar januari in Arnhem. En het is een beetje yacht muziek. Afijn, we gaan er naar luisteren.
0: Love Guarantee.

0: het hart van de Stedendriehoek. Van de Stedendriehoek. Heeft een nieuw geluid.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Voorst Veluwezoom.

0: Take me out, Frans Ferdinand. Ja, en waarom draaien we nou deze plaat? Afgezien van het feit dat ik het een lekkere rockplaat vind. Van deze Schotse rockband uit Glasgow. Er komt heel veel goeds uit Schotland.
1: Mm-hmm.
0: In 2009 opgericht. Omdat wij eigenlijk allebei samen dit weekend naar Pinkpop zouden gaan.
1: Ja, we zouden er gisteren een hele dag zijn.
0: Eigenlijk alleen maar voor de Cure.
1: Daar wilde jij heel graag heen, ja.
0: Ja, nou, uiteindelijk niet doorgegaan. Daar gaan we jullie niet mee vermoeien. Maar Frans Ferdinand trad daar ook op. En wie daar ook optrad, nou, optreedt vanavond, eerlijk gezegd.
1: Ja, tussen 8:30 en 8:30 zo'n beetje.
0: Is Dominique Harrison. En dat kent natuurlijk niemand, maar dat is wel een hele lieve, vriendelijke naam. Maar hij luistert naar de naam Youngblood. 28 jaar.
1: Ja.
0: Een Britse rocker die al op 2-jarige leeftijd gitaar leerde spelen. Ook niet zo vreemd, want zijn vader had een gitaarwinkel. En zijn opa heeft nog opgetreden met T-Rex in de jaren 70. Nou, T-Rex, we zullen er ooit wel eens een keer een plaat van draaien, was destijds een hele populaire band. Youngblood, wat is daar nou zo bijzonder aan? Waarom heb ik daar wat mee?
1: Ja, jij bent wel best wel fan van hem. Ik hoor je heel vaak over hem.
0: Ja, hij is heel excentriek.
1: Ja.
0: Hij kleedt zich heel excentriek. Hij gedraagt zich excentriek. Maar hij komt op voor de rechten van de zogenaamde minderheden. De LGBT+ community. En met name jongeren met psychische problemen. Daar zet hij ze enorm voor in. En het nummer Zombie, wat dus niet afgeleid is van de Cranberries.
1: Maar nee, ik dacht eerst dat het een cover was.
0: Nee, dat is het niet. Het is een op zichzelf staand nummer.
1: Ja.
0: En die heeft hij eigenlijk geschreven als ode aan de verpleegkundigen tijdens de coronapandemie. Hij is enorm maatschappelijk betrokken. Hij is ook iemand die het belachelijk vindt dat je $200 of euro of pond voor een kaartje moet betalen. Dat vindt hij volstrekt belachelijk.
1: Voor een concert.
0: Hij wil ook niet, ja, voor een kaartje. Ja, hij wil ook niet rijk worden. Dat vindt hij helemaal niet nodig. Hij wil gewoon rond kunnen komen. Hij knuffelt zijn moeder. Hij vertelt bij elke interview hoe gek hij op zijn moeder is. Het is echt een hele likable, grote knuffelbeer.
1: Terwijl dat zou je niet zeggen als je hem ziet. Want hij heeft best een, nou ja, opvallend uiterlijk, opvallende verschijning.
0: Ja, een beetje gothic rock-achtige verschijning. Zwaar opgemaakt, leren kleding aan.
1: Ja.
0: Maar dus eigenlijk gewoon een scheet van een jongen.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Want eigenlijk de ideale schoonzoon. Maar goed, desalniettemin. Hij staat wel de hele tijd in een strakke leren broek en een bloot bovenlijf. En dat zal hij dus vanavond ook doen. En daar heeft hij vanavond de temperatuur voor.
1: Ik wou net
0: en
1: zeggen.
0: Dit is nou ook nog gewoon eens een keer een geweldig nummer. Dus hier is Zombie.

0: het hart van de Stedendriehoek. Van de Stedendriehoek. Heeft een nieuw geluid.
1: Forst Veluwezoom.
0: Forst Veluwezoom.

0: Direct met Sphinx.
1: Lekker, hè?
0: Dat is eigenlijk wel een van jouw favorieten van het moment, toch? Van Direct.
1: Nou, wat ik zo knap vind, we hebben toen net luisterden we naar Frans Ferdinand. Take It Out. En dat heeft hij eigenlijk op zijn allereerste debuutalbum, heeft hij die mega hit al gescoord. En dat heeft hij nooit meer overtroffen.
0: Ja.
1: Als je kijkt naar Direct, die worden eigenlijk elke keer weer maar beter. En Sphinx is niet hun meest recente album volgens mij, maar dat album
0: ja,
1: ervoor.
0: Daarvoor. Ja.
1: Maar dat is toch gewoon briljant. Dit is toch gewoon werkelijk een briljant nummer.
0: Ja.
1: Want ik vind het vrolijk. Zij kunnen eigenlijk praten over moeilijk maatschappelijke onderwerpen, terwijl je er blij van wordt.
0: Ja, bijzonder eigenlijk.
1: Ik vind dat heel bijzonder.
0: Ja.
1: En de dynamiek, hè. We zijn er natuurlijk heel vaak geweest.
0: Ik kan zeggen, het is een band die ons wel heel erg verbindt. We zijn al vanaf bijna zo'n beetje het eerste uur wel fan. Toen Tim Akkerman nog de zanger was.
1: Ja, maar ja.
0: Eigenlijk vind jij Marcel beter, hè?
1: Marcel is beter.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Tim is beter in andere dingen.
0: Ja.
1: Hè, maar Marcel is een veel dynamischer entertainer. En heeft ook gewoon veel meer bereik in zijn stem.
0: Ja.
1: Ja, waar ze die vandaan hebben gevonden, dat is echt ongelooflijk.
0: Ja.
1: Knap hoor.
0: Dan gaan we over naar een andere zanger. Een man die ervoor zorgde dat Ajax de play-offs ergens anders moest gaan spelen. Ik heb het over Harry Styles. Hij nam de arena over met maar liefst 10 avonden. Ik zou erbij zijn. Nou, ook dit was eigenlijk weer een gevalletje net als Pinkpop zou. Maar helaas, de vriendin met wie ik zou gaan, die werd helaas ziek. Dus dat ging niet door. En het was, ja, eind mei was dat. En toen was het ook al zo ontzettend heet. Eigenlijk een beetje zoals wat het nu ook allemaal is.
1: Het is wel een beetje in, hè, tegenwoordig. Je bent Adele ben je in
0: München
1: geweest.
0: Ja, daar was het ook 30 graden bloedheet.
1: Hoeveel concerten heeft ze daar gegeven?
0: Ze had er volgens mij ook een stuk of 10.
1: En nu weer?
0: Ja, nu Harry Styles 10. En op dit moment staat hij ook in Londen met volgens mij ook een show of 10 in totaal bijna.
1: Ja.
0: Het is,
1: alleen dat Coldplay gewoon weer gaat toeren, maar wel weer de diverse steden blijft aandoen.
0: Ja.
1: Maar voor de rest merk je steeds vaker en het wordt, ja, het levert de band ook meer geld op, want ze hoeven niet te verkassen.
0: Ja.
1: Uiteindelijk leggen ze eigenlijk het prijskaartje door naar degene die komt. Want als jij, uit Engeland komt, maakt het niet uit. Maar als jij uit Spanje komt, Portugal, Italië, ja, dan zul je dus gewoon naar de Amsterdam Arena moeten.
0: Ja, want Harry stond inderdaad alleen in Amsterdam op het Europese vasteland en dan dus nu Londen. Dus ja, je zal moeten reizen. Ja, het is wel wat meer een trend aan het worden bij verschillende artiesten.
1: Ja, ze doen het onder het mom van CO2-reductie.
0: Ja, maar het is ook wel heel makkelijk voor de artiest zelf.
1: Ja, en ze steken veel meer geld in de broekzak. Want ze hebben al die reiskosten niet elke keer.
0: Nee.
1: Opbouwen, afbreken.
0: Ook dat, ja. En soms heb je zo'n artiest waarbij je gewoon een soort comfortgevoel hebt. Dat heb je misschien ook met een televisieserie of met een film of met een boek. Nou, Harry Styles is voor mij zo'n artiest wat eigenlijk een beetje altijd in mijn comfortzone zit. Het maakt eigenlijk niet uit wat diegene speelt of zingt. Dat is het voor mij. En vooral zijn vorige album, Harry's House. Ik kan die gewoon echt aanzetten en het maakt niet uit wat ik doe. Maar op de achtergrond klinkt die altijd. Uiteraard moet er eentje van Harry Styles gespeeld worden. En omdat het lekker weer is, dachten we gaan voor een beetje een zomerse.
1: Dus ja, het is niet per se jouw favoriet, hè?
0: Nee, ik vind hem wel leuk, maar As It Was is toch wel... of Love of My Life van Harry's House zijn wel wat meer favorieten. Maar ja, dit hoort gewoon eigenlijk wel een beetje bij het zomer, bij het mooie weer.
1: Bij de vibe van deze dag.
0: Precies.
1: Start er maar in.
0: Watermelon Sugar.

0: sugar.
1: Harry Styles.
2: Watermelon Sugar.
1: Ja, ik zou er geen plaat van kopen, maar ik vind het gewoon wel hele lekkere muziek.
2: Ja.
1: Maar goed, misschien komt dat ook wel omdat mijn platenkast al aardig uitpeilt. Overigens proberen we elk uur een live track te draaien. We zijn natuurlijk idolaat van live muziek. We gaan veel naar concerten toe.
2: Het programma heet ook Live en Undercover.
1: Zo is het maar net. En live krijgt zo'n nummer vaak een twist. Soms slaan artiesten door. Dat je in één keer een gitaarsolo krijgt van 2 minuten... waar je totaal niet op zit te wachten. Maar op het moment dat een band zeg maar echt zich doorontwikkelt... Dan weten ze daar ook wel weer vorm aan te geven. En soms krijg je gewoon nummers die gewoon een soort 2 of 3.0 versie worden. En die een verbetering zijn van het origineel. Het geeft een extra dimensie. En als je er dan nog eens bij bent, is het helemaal natuurlijk te gek. En nu hebben we het over Journey. Ik ben nog heel wat jaren van mijn pensioen af, gelukkig. Maar de band Journey is eigenlijk een band die met name eind jaren 70, begin jaren 80... heel veel succes boekte. Amerikaanse rockgroep is bezig met zijn afscheidstournee. Zal Nederland niet meer aandoen. Zijn op Bospop geweest in 2011, 15 jaar geleden voor het laatst. En zijn in totaal denk ik 2 of 3 keer in Nederland geweest. De eerste zanger was Steve Perry. Vond ik erg goed. En het is gelukt, en dat heb ik maar met weinig bands meegemaakt... dat ze 3 keer een zanger hebben gehad... die bijna qua stemgeluid niet van elkaar te onderscheiden zijn.
2: Oh, dat is wel bijzonder.
1: Ja, de laatste is nu nog steeds zanger. Al sinds 2007, dus al bijna 20 jaar. Arnel Pineda, ik denk een mannetje van de Filipijnen of zo... van 1,50 meter hoog, maar een strot niet normaal. Als een rotsblok. En voor de rest zijn het gewoon hele goede muzikanten. Ex-Carlos Santana, ex-Frank Zappa, ex-John Lennon. Separate Ways is gewoon een heerlijk, uptempo, prachtig rocknummer. En daar gaan we gewoon eens 5 minuten lekker van genieten.

0: We zijn er. Voor Bloemen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek. Je luistert naar
1: Voorst Veluwezoom.

0: het nummer voert Donald Fagen terug naar zijn jeugd in Amerikaanse suburbs met bijbehorende positieve toekomstverwachtingen. IGY staat daarbij voor International Geophysical Year. Het Nederlands is het eigenlijk een internationaal geofysisch jaar. En dit evenement dat plaatsvond van juli 1957 tot december 1958... was een internationaal wetenschappelijk project om het samenwerken van wetenschappers over de hele wereld te bevorderen en de wereld te verbeteren door middel van de techniek. Er werd gesproken over de mogelijkheid van een transatlantische tunnel, volgens het liedje, in 90 minuten van New York to Paris, aan te leggen voor 1976, het 200-jarig bestaan van Amerika. En steden die draaiden op zonne-energie. Dat laatste werd uiteindelijk kernenergie. In 1982, het jaar dat het nummer werd uitgebracht, was het evenement 25 jaar geleden. Met de ontnuchterende kennis van 1982 keek een teleurgestelde Donald Fagen in dit enigszins nostalgische nummer terug op het naïeve optimisme van het evenement. Ja, Grammys en dit waren perfectionisten eerste klas. Ik vond het heel erg jammer dat Donald Fagen zou naar Nederland komen vorig jaar in het Gelderdome. Werd ziek en werd vervangen door de Doobie Brothers. Ook geen schande, maar ik had toch liever Donald Fagen gezien. Ja, niks aan te doen, zullen we maar zeggen. Hè? Wat moeten we ermee?
1: Nou ja, als iemand ziek is, dan klinkt hij waarschijnlijk ook niet goed als hij wel optreedt. Dus
0: nee.
1: Ja, dat zou dan ook zonde zijn geweest misschien.
0: Ja, dat is zo. Maar ja, altijd heerlijk om naar te luisteren. En de vinylplaten zijn uit die tijd van uitstekende kwaliteit. Uitstekende kwaliteit. Ja, dan nu de tip van de week. Als je gewoon je een beetje zit te vervelen en je vindt het leuk om een nieuwe serie te kijken, dan is Mobland een aanrader.
1: Ja, waar gaat het over?
0: Dat gaat over de familie Harrigan. En de hoofdrolspeler is Harry de Souza. En die wordt gespeeld door Tom Hardy. En die is een fixer die eigenlijk alle rotzooi en conflicten oplost. Met woorden en als dat niet lukt, met geweld. Thuis doet hij zijn best om een normaal gezinsleven te hebben met zijn vrouw en een dochter. Maar de schaduw van de onderwereld ligt altijd op de loer. Ja, en het hoofd van de familie Harrigan staan Conrad en zijn vrouw Maeve. Een meedogenloze koppel met een ijzeren greep op de familie en haar criminele imperium. Het is echt de moeite waard. Het is af en toe Pierce Brosnan speelt een van de hoofdrolspelers, de oude James Bond.
1: Ja, leuk.
0: En Helen Mirren.
1: Ja.
0: Dat is toch ook een befaamde actrice.
1: Zeker.
0: En Tom Hardy is ook een man die natuurlijk heel erg bekend is. Het is echt de moeite waard. Maar wat zo leuk is, is dat een nummer die ik zelf eigenlijk best wel heel goed vind. Want ik hou ook wel een beetje van dat post-punk-achtige, nou ja, muziek. En Fontaine D.C. is iets van de laatste jaren. En ik hoor dat nummer Starburster eigenlijk terugkomen als intro elke keer weer bij elke aflevering. En Starburster gaat eigenlijk over een paniekaanval in de trein van de singer-songwriter-zanger. Ja, en ik denk dat die hele serie één grote paniekaanval is. Dus ja, probeer er maar soep van te maken. Maar het is absoluut een aanrader. Zo ook deze track.

0: Klonk ook wel een beetje als een paniekaanval, of niet?
1: Ja, vooral dat einde, dat ja, hij echt naar adem aan het helpen is.
0: Ja, of dat hij moet overgeven. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar... Ja, ik heb dit nummer natuurlijk al in mijn playlist staan een tijdje. En het deint zo lekker door. In de auto kun je hem lekker hard zetten. Ik vind het gewoon een lekker alternatief. Lekker gewoon eigenwijs, eigenzinnig nummer. Heerlijk.
1: Ja. We hebben er alweer bijna een uur op zitten.
0: Gaat snel, hè?
1: Gaat heel snel.
0: Ons eerste uur.
1: Gelukkig hebben we er nog eentje. Kunnen we zometeen nog veel meer goede muziek aan je laten horen. We gaan het onder andere hebben nog over een ander festival... wat ook bezig is dit weekend. Want niet alleen Pinkpop is bezig. Maar net over de grens in België is ook nog een heel groot festival bezig. We hebben nog iets...
0: Helemaal naar jouw smaak, hè?
1: Ja, dat ga ik zo meteen allemaal uitleggen. we hebben nog de RIP-plaat. Kun je al kort uitleggen wat dat is?
0: Ja, dat is de Rest in Peace-plaat. En dat is iets wat ik mee heb genomen. En ja, ontvallen ons steeds meer goede mensen in het Nederland en in het buitenland. En elke week besteden we aan één zo'n individu of bandlid aandacht en draaien we een nummer.
1: Ja, wij gaan ook graag naar concerten samen. Dus daar gaan we er ook nog eentje van laten horen van waar we recent zijn geweest.
0: In Gigant.
1: Ja, in Apeldoorn. Dus ja, we hebben eigenlijk nog wel een hoop verschillende nummers die we je gaan laten horen.
0: Zit het erop?
1: We hebben nog even een half minuutje.
0: Half minuutje?
1: Half minuutje.
0: Nou ja, eigenlijk had ik het eerste uur natuurlijk al een nummer van The Cure willen draaien. Ik heb gisteravond even naar de livestream gekeken. Mensen gaan vanavond ook even naar de livestream kijken. Want ja, Youngblood, Direct, NPO Extra geloof ik. Ja, is toch wel heel erg lekker. Je hebt toch een beetje het gevoel dat je erbij bent.
1: Ja, de rest komt zo meteen.

0: Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukks Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek
0: van Voorst Veluwezoom.

0: Quinnifier. Turn it into something good. We dachten even lekker vrolijk beginnen.
1: Earth in the Fire doet dat met je. Ik was 14 jaar toen het album Faces uitkwam. En ik zei net nog tegen je, een album met alleen maar gezichten van diverse nationaliteiten. En daar staat Earth in the Fire ook voor. Maurice White, ja, een van de meest briljante muzikanten en vredelievende mensen ooit, denk ik. Ja, maakt op mij gewoon geweldig veel indruk als jongetje die er eigenlijk van Supertramp en The Who hield. En daar kwam dat, ja, lieve, alles omvattende, vredelievende band Earth in the Fire. Ja, en dat past ook in mijn platenkast. En ik heb nog steeds de plaat Faces opnieuw aangeschaft. En ik draai nog steeds zeer regelmatig. En dit is nooit een hit geweest. Maar ja, dat maakt natuurlijk niet uit. En Love Goes On staat erop. Dat is wel een hele grote hit geweest.
0: Ja.
1: Mierzoet, maar wel lekker. Maar echt, ik nodig jullie van harte uit om je wat vaker te verdiepen in Earth in the Fire. Want ik bedoel, daar krijg je gewoon echt hele goede vibes van.
0: Ja. Nou, welkom. Je luistert inmiddels naar het tweede uur van Live and Undercover op Forst Veluwezoom.
1: Nou, dankjewel.
0: Jij bent Jos. Ik ben Romy.
1: En dat wou ik zeggen.
0: Oh, nou, bij deze heb ik toch al voor mezelf gesproken. Ik heb het weer verklapt. Ach, ja. Wij zijn vader en dochter en wij houden heel erg van muziek. Van live muziek, van gewoon albums, vinyl, cd. Eigenlijk alles wat er maar is. En ja, daar vertellen we je graag op zondag tussen 5 en 7 over.
1: Ja, en soms dan denk je van, nou, niet helemaal mijn smaak. Dat mag.
0: Zeker.
1: Het is al in ieder geval wel jouw smaak of mijn smaak of ons allebei de smaken. Maar we hopen af en toe ook iemand te inspireren om te zeggen, nou, ik vind dit een gaaf nummer, nooit gehoord. Ik voeg het toe aan mijn Spotify. Of wat een gave live track. Of ik ga toch eens een keer naar een live concert. Want ja, muziek doet wat met je.
0: Ja, dat is zeker. Vorige uur hadden we het al even over Pinkpop Festival, wat in Nederland gaande is, in Landgraaf, in Zuid-Limburg. Maar net over de grens in België, daar is een heel ander soort festival bezig. Dat is namelijk Graspop Metal Meeting. Dat is de volledige naam ervan. Nou, mensen die mij een beetje kennen weten dat ik best wel een brede muzieksmaak heb. Maar dat het eigenlijk niet echt de extreme zijn voor mij. Ik vind van alles wel wat een beetje leuk. Maar met metal of met heavy metal of een beetje of echte keiharde rock, daar hoef je bij mij niet echt bij aan te komen.
1: Oh.
0: Dus dit festival is ook niet echt iets voor mij, kan ik eerlijk zeggen. Het is nogal stevige muziek.
1: We komen nog wel eens een keer aan het verhaal van Metallica toen jij een babytje was.
0: Ja, dat is ook nog wel een goeie. Ja. Ja, het is denk ik toch ergens daar al misgegaan vroeger. Hoewel het toen goed ging, maar voor
1: misschien
0: een andere keer.
1: Is het juist wel goed gegaan toen.
0: Nou, wat bij een festival vaak is dat de campings al eerder opengaan. Dus dat was afgelopen woensdag al bij Graspop. En vanavond eindigt het. Sabaton sluit dan af. Maar Alice Cooper staat bijvoorbeeld ook nog op de planning. En een andere artiesten die ik kon vinden. Eentje die jij heel erg goed vindt, Winnim Temptation. Die speelde donderdag bijvoorbeeld.
1: Maar Alice Cooper heb ik vorig jaar op Graspop gezien.
0: Ja.
1: En die was echt hartstikke leuk.
0: Dit is Graspop. Bospop bedoel je dan, denk ik?
1: Een bospop?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Die Offspring speelde donderdag ook. Limp Bizkit heeft die dag ook nog gespeeld. En zij eindigden hun set met Behind Blue Eyes, hoorde ik. Want ik ken alweer iemand die er is. Vandaar dat ik er ook weer het een en ander vanaf weet nu. Terwijl Limp Bizkit is wel wat hardere band. Maar Behind Blue Eyes is dan weer, ja, eigenlijk bijna weer een popliedje geworden.
1: Ja, en oorspronkelijk natuurlijk van The Who.
0: Ja, het is een cover.
1: Ja.
0: Ja, dus we dachten, dat is sowieso een goeie om in Live and Undercover te draaien.
1: Ik had niet verwacht dat zij die zouden spelen. Want het achtervolgste natuurlijk continu. Ik denk dat dat het meest gestreamde nummer is,
0: ja,
1: van die band. Maar het staat totaal niet voor wat die band eigenlijk voor muziek ten tonele spreekt.
0: Nee, daarom, ik had ook niet verwacht. Maar van degene van wie ik dus ken die daar zit, die zei van, ja, ze sloten hiermee af.
1: Van die vage kennis, ja.
0: Van die vage kennis, ja, precies. ze sloten ermee af en eigenlijk het volledige veld zong juist keihard mee. Dus het was eigenlijk een heel mooi moment aan het einde van die set dat ze dit toch nog speelden. En de andere band die vrijdagavond daar afsloot, dat is Volbeat. Ook niet helemaal voor mij, want nou ja, toch ook wel, kan wel wat harder zijn. Een Deense band. Maar ze hebben één nummer die ik eigenlijk ook wel goed kan waarderen. En dat is Lola Montez.

0: Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, stond dus op Graspop. Net als Volbeat met Lola Montez daarvoor.
1: Lekker.
0: Ja.
1: En dan nu even een serieus onderwerp.
0: Ja, we gaan naar een... De ripplaat.
1: De ripplaat. We schrijven 7 oktober 2025. Voormalig kajakzanger Edwas Rekers overlijdt. Op 68-jarige leeftijd. Veel te vroeg. Na een kort ziekbed in het bijzijn van zijn naasten. Ja, dat is wat het K-woord met je kan doen. En dat kan soms verschrikkelijk snel gaan. Hij werd bij het grote publiek bekend als leadzanger van de symfonische rockband Kajak. Wat toch mijn favoriete Nederlandse band is.
0: Mm-hmm.
1: Je moet er af en toe even over nadenken. Want je hebt The Golden Earring, je hebt Direct. Je hebt echt wel hele goede bands.
0: Ik zeg, we hebben er zoveel.
1: Maar Kajak is voor mij, ja, ik ben natuurlijk een prog rocker, symfonische rock. Ik zal in de komende weken bewijzen dat er zoveel nummers van Kajak onbekend zijn, maar zo prachtig. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Rekers werd geboren in Hengelo, maar verhuisde later naar Berkel en Roderijs, omdat zijn vader daar burgemeester werd. De zanger was al vroeg liefhebber van muziek en speelde op de middelbare school in Rotterdam al eigen liedjes en covers van andere artiesten in verschillende bandjes. In 1978 kwam zijn carrière in een stroomversnelling toen hij in een advertentie in een Brits muziektijdschrift las dat de band Kajak, waar hij fan van was en ook regelmatig concerten van bezocht, op zoek was naar een nieuwe frontman. Dus Kajak was in die tijd redelijk al doorgebroken en hadden dus in Engeland een advertentie geplaatst voor een nieuwe zanger.
0: Zo, en voor dus een Nederlandse band.
1: Oh nee, die had hij gezien.
0: Ja.
1: Een Nederlandse band. En vervolgens zijn er geloof ik 20 op auditie geweest. Maar hij kende alle nummers van Kajak gewoon uit zijn hoofd. Kon alle teksten letterlijk meteen meezingen. Want
0: wow.
1: Hij was al jaren fan.
0: Dan ben je wel echt dedicated.
1: Ja, dus hij werd op de auditie meteen aangenomen als nieuwe leadzanger. En dat had er ook mee te maken dat zijn stem wel leek op die van de vorige zanger en medeoprichter Max Werner. Vrijwel direct daarna ging hij met de band mee op tournee naar Duitsland. Het album Phantom of the Night en in het bijzondere nummer Ruthless Queen werd een grote hit waarmee hij doorbrak. Die mazzel had hij dan, of Kajak had die mazzel. Hij had op twee manieren mazzel eigenlijk. Ruthless Queen is geschreven door de vrouw van een van de oprichters. En het is haar allereerste tekst geweest die ze ooit op papier heeft gezet.
0: Wauw, dat vind ik wel knap.
1: En hij was ingevlogen als de nieuwe zanger. Voor het eerst met dat nummer. Dus het is dubbel eigenlijk uniek,
0: ja,
1: om het maar zo te zeggen.
0: Van een win-win situatie.
1: Ja, waar kennen we hem nou eigenlijk van? Jij kent hem al vanaf dat je 3 jaar oud bent.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat is zo.
0: Oh, dan ben ik wel heel benieuwd nu.
1: Hey ho, hey ho. Je krijgt er niet cadeau, dat is zijn stem.
0: Oh.
1: Hij was ook stemacteur. Hij heeft ook in Harry Potter heeft hij ook stemmen ingesproken.
0: Wat grappig.
1: In het Nederlands. Dus daar verdiende hij eigenlijk een hele lange tijd zijn geld mee. Want Kajak, ik kan er heel veel over zeggen, ga ik een andere keer doen. Heeft helemaal niet zoveel geld verdiend, helaas. Door gewoon een volstrekt verkeerde manager. Maar daar is het ook niet goed mee afgelopen trouwens.
0: Oh.
1: Maar goed, zijn laatste soloplaats verscheen in 2023... The Liberty Project, eigenlijk ontstaan vanuit de corona-covid-periode. En ik heb het geluk gehad dat ik naar de allerlaatste uitvoering ben geweest van The Liberty Project in de boerderij in Zoetermeer. Lang getwijfeld, eerder kon ik niet. Uiteindelijk gaf hij er toch nog één. Daar ben ik geweest. Vond ik fantastisch. Heb ik een gesigneerd album van hem gekregen. En hij is ook zijn uitvaart is ook in het poppodium De Boerderij geweest in Zoetermeer, omdat hij daar zo mee verbonden was. Dus het was uiteindelijk een unieke situatie.
0: Ja.
1: Na synchronisatie, televisieprogramma's, Pokémon, Sesamstraat, Action Man, Dexter's Laboratory en verschillende computerspelletjes. Daar eigenlijk verdiende hij grotendeels zijn centen mee. Maar ja, hoe kan het dan ook anders? De man heeft een gouden strot, Ruthless Queen live van een anniversary concert. En hoor dan maar zelf wat voor een prachtige stem die man heeft.

0: Live versie vanuit Paradiso in Amsterdam uit 2008. Ja, we hebben het al steeds over dat wij heel veel met muziek hebben. We hebben ook heel veel muziek. Vooral jij hebt heel veel muziek. Een platenkast van hier tot Tokio met allemaal vinyl. Je hebt nog heel veel cd's. Cd's heb ik wat minder. Ik heb er laatst ook weer een aantal zelfs weggedaan toen ik ging verhuizen. Toch weer jammer, want volgens mij komt de cd ook langzaam weer een beetje terug.
1: Ja, het is betaalbaar, hè?
0: Dat is het, ja. En omdat we zo'n enorme grote platenkast hebben, allebei, samen helemaal, maar jij vooral, kiezen we daar gewoon af en toe eentje uit. En gaan we daar wat over vertellen, gaan we daar wat over mee draaien. Wat heb je uitgekozen voor deze week?
1: Ja, ik denk laten we beginnen met voor mij het beste album aller tijden.
0: En dat is?
1: The Dark Side of the Moon van Pink Floyd.
0: Waarom? Kun je dat kort uitleggen?
1: Omdat de muziek, zeg maar, de melodielijnen in combinatie met de instrumenten en de zang op de een of andere manier bij mij iets oproepen van kwetsbaarheid, tederheid, gelukzaligheid, af en toe wanhoop. En dat is ook precies waar ze overal over schrijven. Het is natuurlijk een beetje voor mijn tijd, hè, want het is 1973 hebben we het over, dus ik was 7 jaar oud.
0: Ja.
1: Dus ja, wat wist ik veel van The Dark Side of the Moon? Natuurlijk helemaal niks. Dat is allemaal pas later gekomen. De producer overigens was een piepjonge Alan Parsons van de Alan Parsons Project.
0: Oh.
1: Daar is hij bekend mee geworden.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk een conceptalbum en het gaat over de moeilijke kant van het leven. Tijd, geld, oorlog, de dood. Ja, en nog meer van dat soort dingen. Het bijzondere is wel dat dit eigenlijk het eerste album is wat ze zonder hun voormalige frontman Syd Barrett. Syd Barrett, ja, ik zal er een andere keer wat verder over uitweiden. Syd Barrett was zo'n zondagskind. Prachtige jongen, krullen, een jong gitarist, charisma, kon zingen, kwam uit een goede familie. Zijn moeder was, ze konden repeteren wat ze wilde in dat huis. Die zette dat hele huis op de kop. De buren klaagden wel, maakten er niks uit. Apen trots op het kind.
0: Wat goed.
1: Maar ja. Het was in de 70e jaren in Londen. En Syd Barrett kon niet van de LSD afblijven. En uiteindelijk heeft hij letterlijk zijn hersenen gefrituurd met die rotzooi.
0: Oba.
1: En gedurende de opnames van Dark Side of the Moon, opgenomen in Abbey Road Studios, waar ook de Beatles hun platen opnamen,
0: ja,
1: kwam iemand binnen met een gezet persoon met een kaal hoofd. En donker liggende ogen. En die ging zitten in de opnamestudio terwijl zij bezig waren hun nummers op te nemen. En ze wisten niet wie het was. Ze herkende Syd Barrett niet meer.
0: Oh, jeetje.
1: De man was al zo ver heen. Maar hij had gehoord, hij was ook al uit de band, maar hij had gehoord dat ze aan het opnemen waren. En dan wou ze even komen kijken. Nou, dat heeft ze ongelooflijk veel verdriet gedaan, pijn gedaan, maar ook geïnspireerd tot het schrijven van een paar nummers over hem. Shine on Your Crazy Diamond is onder andere van hem. Maar ook Brain Damage, want dat had hij letterlijk. En het nummer wat er eigenlijk meteen nakomt, Eclipse, is direct aan hem opgedragen. Ja, en kan het hele album wel draaien. En zo nog meer albums van Pink Floyd. En we zullen het vaker over hebben, want er is geen betere band dan Pink Floyd. Maar dit zijn twee nummers die je maar zo achter elkaar op mijn uitvaart mag draaien. Prachtig. Tijdens de live optreden van de Division Bells die ik toen heb mogen zien in de Kuip in Rotterdam, kreeg ik bij deze twee nummers letterlijk de tranen in mijn ogen. Dus ik hoop dat het bij de luisteraars ook iets doet.

0: dat is toch heerlijk.
1: Ja, het zijn dus twee nummers, maar
2: eigenlijk...
1: Hoor
2: de hartslag nog, hè? Hoor je? Dat is een hartslag. Daar begint het album ook mee met die hartslag en dan eindigt het album mee met de hartslag. Nou ja, dat viel me even op.
1: Ja, nee, het zijn dus twee nummers, maar het lijkt alsof het gewoon eigenlijk maar één nummer is. Maar...
2: ja, het is eigenlijk een compleet conceptalbum. Zij zijn ze natuurlijk bijna de uitvinders van het conceptalbum.
1: Ja.
2: En live is het nog beter, vind ik zelf. Ja, dat is gewoon... dat concert, dat... nou ja... ik weet niet hoeveel concerten ik in mijn leven al ben geweest. Maar ja, deze kan nooit meer overtroffen worden. Dat was zo uniek.
1: Ja.
2: Zo uniek. Ja, dat was echt heel bizar.
1: Over concerten gesproken. We gaan 1 juli gaan wij weer naar een concert samen.
2: Ja, zeker.
1: Manfred & Sons in het Stadspark Groningen. Ben ik nog nooit geweest. Jij ook niet, hè?
2: Nee.
1: Niet voor een concert in ieder geval. Nou, ik ben heel benieuwd. Daar gaan we later meer over vertellen. Het laatste concert waar wij samen waren dit jaar was 26 maart in Gigant in Apeldoorn. Bij het concert van King King. Ja, er zijn concerten waar ik heel graag heen wil, waar ik jou bij uitnodig. Maar dit was er eentje waar jij heel graag wilde dat ik meeging.
2: Ja, King King is al een tijdje, staat op mijn radar. Ik heb al eerder naartoe gewild, maar toen kwam het eigenlijk niet uit. Ik begrijp eigenlijk ook niet waarom er maar zo'n klein publiek is voor deze band. Relatief klein publiek dan, hè? Want Gigant was helemaal...
1: uitverkocht.
2: Uitverkocht.
1: Ja.
2: Het zijn Schotten. Ze houden van het ongezonde leven, volgens mij. Ze hebben een lekkere bierbuik en een Schotse kilt. Ik heb er niet onder gekeken, maar ik kan me zo voorstellen dat lekker bungelt daar.
1: Ja, maar hij treedt dus ook echt op met die Schotse kilt. Een rode.
2: En dat herleidt natuurlijk terug. Zijn broer is de gitarist van de band en verzorgt de achtergrondkoortjes. Als je zo ziet, de man, dan zie je eigenlijk dat hij zijn portemonnee niet vol heeft zitten. Dat straalt hij in ieder geval niet uit. Maar wat hij wel uitstraalt is ongelooflijk veel plezier.
1: Ja, dat vond ik echt wel heel opvallend die avond. Dat we stonden een beetje aan de zijkant, dus we zagen hem ook van de zijkant. En er stond wel een hele grote box voor hem, waardoor ik die rode kilt ook niet heel veel heb gezien. Maar inderdaad gewoon de energie die hij heeft en het plezier wat hij erin heeft. Ja, ik vind dat toch wel heel gaaf als een artiest dat gewoon nog heeft.
2: Een blij ei met een microfoon.
1: Eigenlijk wel, ja.
2: Net als wij zijn vanavond.
1: Ja, wat ik ook wel bijzonder vond aan die avond. Want ja, elk artiest heeft natuurlijk weer zijn eigen publiek. En over het algemeen ga ik al wel naar concerten waar vooral witte mensen komen. Maar hierbij waren het wel vooral ook nog een keer anders wit. Als in haarkleur wit. Want ik was toch wel een van de jongeren. En ook een van de weinige vrouwen die er waren. Ik vond het een vooral mannelijk concert. Met meer bij jouw leeftijd inderdaad.
2: Ja, nou ja, dat maak je natuurlijk wel vaker mee.
1: Ja.
2: Want zo kunnen we in de komende weken natuurlijk nog wel een aantal concerten... waar jij in ieder geval veruit de jongste bent. En ik zeker nog niet de oudste. Maar het begint er langzaam maar zeker aan te komen natuurlijk. Ja, ik was laatst nog bij een concert, daar was ik nog een van de jongsten. Kun je nagaan, bij Steve Hackett, de voormalige gitarist van Genesis. Dus ook dat kan dus nog gebeuren.
1: Ja.
2: Maar ja, ik bedoel, ik ben heel blij dat ik King King heb gezien... Ik wilde een album van ze bemachtigen niet te doen. Op Discogs betaal je een vermogen.
1: Oh ja.
2: Want ze zijn heel beperkt uitgegeven. En daar lag ook maar 1 cd'tje volgens mij. Voor de rest hadden ze helemaal
1: Klopt.
2: Niks bij zich.
1: Ja.
2: En ik beveel ze iedereen aan. En ik denk als ze nog een keer terugkomen, dat we er toch wel... Ik ga er weer een keer naartoe.
1: Ja, ik wist er van tevoren eigenlijk niet zoveel vanaf. Ik dacht, weet je, ik ga gewoon met je mee. Het is bij mij vlak om de hoek, dus waarom ook niet? Gewoon een gezellige avond samen, maar... Het verbaast mij in positieve zin. Dus ik vond het toch wel leuker dan ik had gedacht van tevoren. En het nummer wat we nu gaan draaien vond ik toch eigenlijk ook wel de leukste van de avond. You Stopped the Rain.

0: Ja, wat wordt er toch in Nederland prachtige muziek gemaakt, hè?
1: Ja, dit is inderdaad gewoon Nederlands. Tenminste, de basis is Nederlands.
0: Kerkrade. Gewoon de Limburgers.
1: Zeker. Je hoorde Haven en Neko Novellas, Trade It For The Night. Misschien wat anders dan dat je normaal gewend bent om te luisteren. En ja, daarom misschien eigenlijk ook wel extra bijzonder. Haven is dus een Nederlandse band. En zij maken vooral een beetje filmische muziek. Want een van de twee die heeft ook een achtergrond met juist een beetje filmmuziek te produceren, volgens mij.
0: Hij is een filmcomponist.
1: Filmcomponist.

0: de wereld draait door. Want ja, die impact hadden ze destijds wel. Ja, konden ze in één keer Paradiso volledig uitverkopen.
1: Ja, wat ik heel erg leuk vind. Wij volgen de band al best een tijdje. We zijn al een paar keer naar concerten van ze geweest. Laatste keer was in Orpheus in de theater in Apeldoorn. Dat was ook, vond ik, een hele mooie setting. Juist omdat ze die filmachtige muziek hebben. Dat past eigenlijk wel heel goed in een theaterzaal. Maar ze zijn dus ook internationaal eigenlijk heel erg groot. Ik denk dat ze misschien in het buitenland nog wel groter zijn dan in Nederland. Ze toeren echt enorm veel. In
0: Duitsland zijn ze heel groot.
1: Ja.
0: Grotere zalen dan in Nederland.
1: Ja.
0: Maar ja, ze spelen ook op Pinkpop. Gisteren stonden ze op Pinkpop.
1: Ja.
0: Niet in de grootste tribunepodia, maar wel in die grote tent.
1: Ja. Toch ook wel weer leuk, want het is echt weer totaal wat anders juist.
0: Ja, ik heb de DVD thuis van het optreden in Carré. Daar is dit volgens mij, dit nummer, zeg maar, een track van. Want die Neko Novellas, die je met die donkere bronzen stem hoort, het magere, donkere mannetje, dat die is daaraan toegevoegd en die was in Orpheus niet mee.
1: Nee, ze hebben inderdaad meerdere. De Symphonic Tales hebben ze albums uitgebracht. 1 en 2 in ieder geval. En daarbij hebben ze ook een heel orkest erbij. En daar was dit er dus ook eentje van.
0: Fortitude is ook zo'n nummer, overigens. Wat niet lang daarna te horen was in de Netflix-serie Rivendale. Dus ze maken heel veel populaire muziek. Ja, en uiteindelijk worden ze natuurlijk, ze hebben Eurosonic Noorderslag. Carré inderdaad. Ja, het wordt toch steeds groter. Ook in Italië volgens mij. Spanje zijn ze aan het toeren. Dus ja, we vonden dit toch... wilden jullie dit niet onthouden.
1: Nee. 2 uur van Live and Undercover bij Force Velozoom zitten er bijna op.
0: Ah.
1: Oh. Mocht jij nou een verzoekplaatje hebben of een artiest waarvan je zegt, hey, die moet jullie eens een keertje gaan luisteren. We hebben een Facebookpagina, die heet ook Live and Undercover. Daar kun je ons vinden. Stuur ons daar een berichtje en dan gaan we kijken of we wat met je verzoekje kunnen doen.
0: Ja, en wij zijn er in ieder geval de komende zondagen zeker. En we proberen dat zo lang mogelijk samen vol te houden. En als het niet lukt, dan individueel een keer. En we sluiten af met, hoe kan het anders dan The Cure met Close to Me. Fijne week!

0: via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
3: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
2: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
4: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
2: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
6: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

deze week de liedjes weer 2 aan 2 gedraaid in de tweesprong.

Hallo en welkom bij De Tweesprong. Het programma op de donderdagavond waar de liedjes helemaal gedraaid worden. Mijn naam is Vreen Nieuwenhuis en voor het komende uur staan weer veel liedjes klaar die graag gehoord willen worden. Onder andere nummers uit 2016. De 2 van 1 is deze week uitgezocht door Anne Fleur. En in deze week in de muziek heb ik tracks uitgezocht uit 1977 en 1982. En ben je benieuwd welke liedjes voorbij komen? Blijf dan vooral luisteren en over een uur weet je meer. Maar zoals meestal begin ik eerst met een gouden ouwe. Silmarillion wordt in 1979 opgericht door Steve Rothery, Doug Irvine, Brian Jellyman en Mick Pointer. De bandnaam komt van het boek The Silmarillion van G.R.R. Tolkien. Om problemen met de erven Tolkien te voorkomen, wordt een jaar later de naam veranderd in Marillion. In 1981 wordt de schot Fish, artiestennaam van Derek William Dick, als leadzanger toegevoegd aan de groep. Het volgende jaar tekent de band haar eerste platencontract. En snel daarna komt Market Square Heroes uit als debuutsingle. In 1983 verschijnt het debuutalbum Script for a Jester's Tear. En van die plaat ga ik draaien het nummer Garden Party.

Marillion met Garden Party. In 2020 zou de band, zoals ze al sinds 2002 doen, een aantal speciale weekenden, conventions genoemd, organiseren. Vanwege de coronapandemie worden deze afgelast. En daarom besluit de band om een couch convention te organiseren, waarbij fans vanuit huis online naar oude liveshows kunnen kijken. Deze wordt aangevuld met enkele extra's en livestreams van de bandleden zelf, waarbij Steve Rothery bijvoorbeeld een cursus cocktails maken geeft. Ook heeft de Marillion in deze periode het album An Hour Before It's Dark opgenomen. Dat wordt uitgebracht in 2022. April jongsleden maakt de band bekend dat ze in het eindstadium zijn van hun later dit jaar te verschijnen 21ste studioalbum. En de eerste tweesprong van vanavond bevat twee liedjes die zomaar willekeurig zijn uitgekozen. Ik heb onlangs veel cd-singles gekregen en die ben ik de laatste paar weken aan het beluisteren. En er zit heel veel verschillende soorten muziek tussen. En als eerste heb ik de track van Down On My Knees van Ayo uitgezocht. En zij is een Afro-Duits zangeres en componiste met Nigeriaanse en Roma-roots. En voordat ze in 2006 haar veelgeprezen debuutalbum Joyful uitbrengt, heeft ze al enkele jaren gewoond en gewerkt als gastartieste in de muziekscene van Londen, Parijs en New York.

0: Uit 2006, Jamiroquai met Runaway, de single van het gelijknamige album. De Britse band, onder leiding van zanger J.K., begint in het esso-jazz-genre, maar ontwikkelt gaandeweg een eigen geluid met diverse invloeden, mede door de interesse van J.K. in funk- en disco-muziek uit de jaren 70 en 80. Ja, en ik vond dat eigenlijk wel een beetje weg hebben van de huidige Bruno Mars. 18 juni 2016, oftewel 10 jaar geleden, zag de top 3 van de top 40 er als volgt uit. Op 3 blijven staan Calvin Harris en Rihanna met This Is What You Came For. Op 2 blijven staan Drake en Wizkid en Killah met One Dance. En op 1 blijven staan Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. Hotter Than Hell is een nummer van de Engelse zangeres Dua Lipa en de single wordt uitgebracht op 6 mei 2016. De track is geschreven door Dua Lipa samen met Gerard O'Connell, Tommy Baxter en Adam Midgley. Hotter Than Hell is haar eerste hit in het Verenigd Koninkrijk en ook in Nederland, Ierland en Australië wordt de plaat goed onthaald. In de top 40 komt de single nieuw binnen op 24 op 18 juni 2016.
1: Nieuw.

Sofia. Sofia is de single van de Spaanse zanger en componist Alvaro Soler. Het nummer is een grote hit in Italië en staat er na 3 weken al op nummer 1. Ook in andere Europese landen wordt het lied een groot succes. In de top 40 wordt als hoogste notering plek 11 aangetikt. En op 18 juni 2016 stijgt de single in de tweede week van 37 naar 30. De 2 van 1 is, zoals al aangekondigd aan het begin van het programma, uitgezocht door Anne Fleur. En de aanleiding is een uitje dat we onlangs hadden naar Oberhausen, Duitsland. Daar trad deze artiest namelijk op met zijn Great Adventure Tour in de Rudolf Weber Arena. En dat was naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwe CD, The Great Adventure. Ik heb het over DJ Bobo en het concert was trouwens één groot feest.

Het tweede nummer wat Anne Fleur uitgekozen heeft van de nieuwe cd is de track Eldorado. Beide nummers waren ook te horen en te zien als eerste twee liedjes tijdens het spectaculaire concert in Oberhausen. Vuur, laser, een opblaasvogel, confetti, 30 mensen op het podium, acrobatiek aan de ringen en op de lange mat. Te veel om op te noemen. En natuurlijk bracht hij ook zijn grote hits ten gehoor zoals Somebody Dance With Me, Everybody, Chihuahua en There's a Party. Gaan we door met twee nummers uit de 80's. Level 42 wordt in 1979 op het Engelse eiland White opgericht door Mark King, Mike Lindup en de broers Phil en Roland Gould. Die laatste komt erbij na een eenmalige repetitie met Dominic Miller, die later bekend zou worden als gitarist van Sting. Dominic is meermalen gevraagd om... Dat was even een verspreking. En dan moet je niet gaan lachen, want dan ga ik ook lachen. Dominic is meermalen gevraagd om auditie te doen voor de band, maar door zijn toenmalige drugsgebruik vergeet hij elke keer de auditie, waardoor hij nooit tot de band is toegetreden. De op Elite Records uitgebrachte debuutsingle Love Meeting Love levert een contract op bij Polydor. En ook het titelloze debuutalbum is een succes. En van dit album ga ik de eerste track Turn It On... Nou, gaat goed hier. En ook het titelloze debuutalbum is een succes. En van dit album ga ik de eerste track Turn It On laten horen.

Bianco is een Britse popgroep opgericht in 1982 door Kito Poncioni, Danny White en zanger en boegbeeld Mark Riley. De band komt voor uit de popgroep Blue Rondo à la Turque. En dat is ook de naam van het openingsnummer van het album Time Out van het Dave Brubeck Quartet uit 1959. Dit doet vermoeden dat de bandleden een voorliefde voor jazz hebben. Nummers als Get Out of Your Lazy Bed en Half a Minute van het debuutalbum Whose Side Are You On hebben een snel jazzy tintje. En ik draaide van deze plaat de track Sneaking Out the Backdoor. In deze week in de muziek begin ik met een track van Madness. Na 9 top 10 hits te hebben met... Na 9 top 10 hits hebben ze met House of Fun de enige Britse nummer 1 hit. De oorspronkelijke titel van het lied is Chemist Facade. En dit is een nummer zonder refrein. Mike Barson, de belangrijkste componist binnen de groep, bedacht hier een oplossing voor. Welcome to the House of Fun. Het lied gaat over een jongen die op zijn 16e verjaardag condooms wil kopen. Door de manier waarop de jongen het vraagt aan de apotheker, box of balloons with a featherlight touch en party hats with colored tips, is deze compleet in de war en hij wijst de jongen erop dat hij niet in een House of Fun is, een fopwinkel, maar dat deze verderop in de straat is.

0: Fleetwood Mac heeft op 18 juni 1977 haar enige Amerikaanse nummer 1 hit met Dreams. 43 jaar later is het dankzij TikTok opnieuw een hit. En op deze dag worden Johnny Rotten en Paul Cook van de Sex Pistols in Londen geslagen en gestoken door jongeren die hun God Save the Queen niet pikken. En dan zijn we aangekomen aan het laatste nummer van vanavond. En dat is een disco dance funk classic. Brick is een groep die ontstaan is midden jaren 70 in Atlanta, Georgia. En succes heeft tot midden jaren 80. De singles Jusic en Daz worden gezien als de beste nummers uit de funkgeschiedenis. En ik draai uit 1981 de track Wide Open.
1: Yo.

ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794.

0: de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzegen van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat u weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Zo, alles staat weer goed. We hebben weer heerlijk weer natuurlijk. Dus volop genieten. You're my God, Jackie Velasquez. Leuk dat u weer luistert de komende 2 uur. Lekker veel muziek. Dus ik zou zeggen, ga rustig erbij zitten. Maak u niet te druk en geniet van de heerlijke muziek. Waaronder een nummer van Tal en Acacia. Dit is het nummer Merry Go Out.

Als ik door het vuur ga, een live versie van Dean. Mooie muziek van hem hier bij The Glory of Gospel. Goed, Anne-Michelle Lee en Reijer hebben ook een mooi nummer gemaakt in 2025. Het nummer Altaar.

Ja, we moeten hem toch even in het zonnetje zetten. De man die niet nog wel eens achter de schermen helpt bij het programma Glory of Gospel. Dries Smit, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En je wordt dan weer een jaartje ouder natuurlijk. Dus ik zou zeggen, haal maar even adem. Dit is de formatie Lef.

Ja, dan gaan we eens even kijken naar de concerten hier in de buurt of iets verder weg. Het kan natuurlijk allemaal, dus ik zou zeggen, blijf het zeker in de gaten houden op de tickets service websites van Events for Christ en TrueTickets.nl. Lijkt me goed om eerst even naar de formatie LEF te gaan. Want die gaan namelijk een exclusief concert geven. Samen door het leven met LEF. Een drietal concerten. Het zal zijn op 25 september in Zwolle. 9 oktober in Houten. En 10 oktober in Ridderkerk. Exclusieve concerten dus. Zullen er 3 zijn en ook niet meer. En voor volgend jaar staat er op 13 maart al een concert in de Sionskerk in Zwolle gepland. Dus 13 maart 2027. Kaartjes kun je reserveren natuurlijk via de website van bandlef.nl. En ik verwacht... Ja, en dat is ook zo. Via TrueTickets.nl natuurlijk ook. De mooie drietal concerten, of viertal eigenlijk, maar dit jaar 3 concerten hier in van de formatie LEF kun je in ieder geval via TrueTickets.nl reserveren. Dan Eline, vanaf juni nog een datum 26 juni. Zal zij zielsgeluk nog 1 keer ten gehore gaan brengen. Dus wil je er nog bij aanwezig zijn? Nog 1 keer dus. In november dan zal Elise, of Ellie en Elise in een reprise zijn samen met mij. 5 november zal dat beginnen. 5 november in Gouda in de theaterbakkerij. 11 november in Zwolle in Schouwburg Odeon. En de 25e in Veenendaal. En ja, dan zullen ze, zal Ellie in ieder geval net iets meer ten gehore brengen dan de afgelopen keer op de EO Jongerendag. De reunie, waar ze 3 liedjes geloof ik mocht spelen. En toen samen met Albert. En toen konden ze het podium weer gaan verlaten. Dus ik hoop dat je iets meer mag gaan genieten dan van Ellie en Elise. Goed, dan het Kloosterfestival. Dat zal deze zomer natuurlijk zijn. In Diepeveen, 21 tot en met 23 augustus. In de leeftijd van 19 tot en met 39 jaar. Dus helaas, voor mij, ja, net iets te oud. Dus helaas. Yes, dan hebben we natuurlijk Marcel en Lydia Simmer. Die gaan in september de avonturen in het Liedjesbos 11 data vanaf 12 december. Ze zullen Bergschenkhoek op 12 september gaan bezoeken. 3 oktober dan in Emmen, 13 oktober in Zwolle, 14 in Drachten, 16 in Aalten, 19 in Goes, 21 in Ermelo, 23 in Gouda, 24 in Oud-Beveland, 7 november. Dan zijn ze in Emmeloord en de 18e in Enschede. Je kunt er dus bij aanwezig zijn. Avonturen in het Liedjesbos. Wees erbij. Het zal allemaal 's middags zijn. Natuurlijk de kinderconcerten zullen dat zijn. Dus ik zou zeggen, ja, check die datums en reserveer je kaartjes voor deze leuke kinderconcerten. Dan hebben wij nog de Nederland Zingt Dag. Die zal dit jaar natuurlijk weer in de Barneveld zijn. In de Nederlandse, of Midden-Nederland Hallen. 3 oktober zal dat zijn. Dan ook natuurlijk weer een aantal artiesten daar op het podium. De Bowery. 4 juli in Veenendaal. Laatste concert. Allerlaatste concert van The Bowery All Your Weary. Samen met natuurlijk die mooie zangeres uit Engeland komt ze, geloof ik. Ik ben even heel snel die naam aan het zoeken. Want ja, Tina Boonstra natuurlijk. Extra surprise. Dus, en op 2 juli geeft Tina trouwens een eigen concert. Eveneens in de Gouwe Kerk. En daar kun je ook kaartjes voor reserveren. Dus wil je Tina Boonstra met special guest Rokus Maasland hebben. Net andersom gedraaid van de Bowery. Dan kun je daar ook bij aanwezig zijn. 2 juli vanaf 8:15 in Gouda.
zal dat zijn. Ja, en ik had heel graag de vierde gewild. Alleen dan heb ik een surprise party. Ja. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat worden. Maar misschien hoort hij tegen die tijd. Maar goed. Ja, mijn vrouw zit nu op de bank. Die denkt van, ja, maar ik ga het niet vertellen. Ik ga het je niet vertellen. Nee, natuurlijk niet. Goed, Tim zingt in oktober. Zal die nog een paar concerten, 12 data's zelfs, van het cabaretprogramma Tim Zingt Grijs zal die uitvoeren. Ja, de meeste zijn, of nee, er zijn er 5 met laatste kaartjes en er zijn heel wat nieuwe concerten. Ik ga ze doornemen. 29 oktober Houten, 7 november Barneveld, dat zijn de laatste kaartjes. 11e in Baarn, 13 in Goes, 21ste laatste kaartjes voor Katwijk, 26 in Papendrecht, 28ste in Rotterdam, laatste kaartjes. 2 december dan in Zwolle, laatste kaartjes. 3 december Maassluis, 4e december Gouda, 10e in Ede en dan 4 februari in Amersfoort. Wees erbij, leuke tour, dus reserveerkaartjes via tourtickets.nl. Gaan we eerst verder met het ademproject. Dit is het nummer Kostbaar bij u.

Mighty Name of Jesus, een live versie van Hope Darst, nummer uit 2025. En natuurlijk kun je meer concerten onder andere natuurlijk vinden bij TrueTickets.nl, maar ook op EventsForChrist.nl. Wat dacht u van die mooie concerten van C.C. Winans, For King and Country en Israel Houghton en... Israel Houghton komt ook naar Nederland. Dus ik zou zeggen, check zeker die website. En natuurlijk ook de tour van René en Elisa zal op de website van eventsforchrist.nl staan. We gaan eruit met een nummer van Sander en Angela. Een live versie van hun heerlijke dag. Tot na het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld.

Wel tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal twee keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Ja, ik was een beetje in de bonen, want ik dacht dat ik de top 1008 of de top 100 van opwekking moest afronden. Maar ik moest verder gaan met de top 1008. En ik heb mijn briefje thuis laten liggen. Dus ik weet niet waar ik was gebleven. Dus komende uur gewoon lekker veel muziek. We gaan ook weer richting hitteprotocollen natuurlijk. Dus de hitte stijgt me alweer mooi in de bol. How good it is. Chris Tomlin aan het begin van de tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We gaan eerst verder en dan gaan we een beetje non-stop muziek draaien. Hillsong Worship. Dit is het nummer Who You Say I Am.

Wij houden van die God. Opwekking 915. En het is natuurlijk afwachten waar die volgend jaar in die lijst, die top 200, top 100, misschien wel de top 300 gaat staan. De opwekking top 100 in de dag, de twee dagen voor opwekking. Wat die elk jaar gehouden. Dus even afwachten of het dit jaar weer gaat gebeuren. We gaan eruit met Stu G en Josh Baldwin. Het nummer History Maker. Wil ik u bedanken voor het luisteren.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen.

krijgen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede

wel in Miami. Het weer. Vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

machine. Stay on the scene like a loving machine.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna anderhalf uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.